0: KLM 611, heeft iemand op een goede dag, meneer?
1: Nee, de goede dag, wat?
2: Shelby 8, Kennedy 09 Heavy, with Deploy Level 400.
0: Kennedy 09 Heavy, Montreal, Panama.